Lizzo. About Damn Time. En ook hebben wij zijn afvoerderskast van Nestan uit de Lizzo. Vanuit de Lissy, weer lijken aan Elisabeth. Og hon gjør det om skjedd av mark for jultene. Vi er sånn her ramt I netten. Som, ja. Det handler nok lov om, og jeg sted her. Den

Quizspelaren is, dat we helemaal een Ultorpsman. Hebben ze opgelacht al die bijna. Of in de wacht het tweede stotroei. Of wat zijn oorzoon. Start hitte voor je naast, nice, ne? Dragostea.